0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
3: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
2: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ooit zo'n huurmoord is uitgevoerd. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog te groot. Dat zegt politiek journalist Karel Latré.
4: De premier wil nog altijd veel centen verdienen met een btw-hervorming. Ook al heeft de MR hem al 10, 20, 30 keer gezegd dat ze het niet willen. En daar is het eigenlijk op geëindigd. Net daarvoor is er gesproken over besparingen in volksgezondheid. Die gaan naar de 2 miljard euro. En daar hebben we toch vooruit en Les Engagés gezegd, dit snijdt te diep voor ons.
2: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft Knak ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties en hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen tegen Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Hier en daar eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

lat. What? He has no interest.

0: Dit is Urgent FM.
1: Slow press.

Drie diploma's, maar je bent dom. Ben in Brussel, ik ben welkom. Heb gekocht, eigendom, ja, je kent ons. Doe het easy op een gladde weg.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er is grote verkeershinder op de E19 richting Antwerpen door een kettingbotsing in Kontich. Door Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Even voor 7 uur is daar een kettingbotsing gebeurd. Daarbij zijn 9 voertuigen betrokken en 7 daarvan moeten getakeld worden. En dat geeft grote verkeersproblemen. Dus als je van Brussel naar Antwerpen moet, neem voorlopig de A12.
2: De linkerrijstrook is daar dicht. Er hing daar vanmorgen mist. En mogelijk is dat ook de oorzaak. Er vielen geen gewonden. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is vannacht een explosie gebeurd. De knal was tot kilometers ver te horen, bevestigt de politie. Die kwam samen met de brandweer ter plaatse. Er raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en waarom. Dat wordt nog onderzocht. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
4: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
2: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ook ooit echt zo'n huurmoord is uitgevoerd. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties. Hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft het opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald op de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. Hier en daar nog mist, maar geleidelijk komt de zon erdoor. We halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Ivan, die stelde als kind alles in vraag. En dat klinkt op zich niet zo abnormaal, want ik weet niet wat je zelf kinderen hebt, maar ik heb er wel. Maar die stellen dus alles in vraag, hè. Maar wat Ivan ook nog doet, is daarbij een norm doorbreken. En zulke mensen hebben we af en toe nodig, om de maatschappij stapje voor stapje te veranderen. Ivan is dus een vragensteller en ook een normdoorbreker.

hier sta ik dan. Goed 60 jaar. En ik denk dat het zo'n 40 jaar geleden moet geweest zijn dat ik, toen dan mijn partner naar haar werk vertrokken was en nogal zich had moeten haasten en nog wat kleren had laten rondslingeren, dat ik voor de eerste keer zo de rok van mijn partner aandeed. Ik had daar gewoon zin in om dat te doen. En ik herinnerde mij nog altijd goed, nu nog, dat ik toen ook wist van, tja, ik had dat gevoel eigenlijk al van als ik heel, heel, heel klein was. En ik weet niet goed waarom, maar ik weet wel dat ik altijd een gevoel had dat dat abnormaal was. Omdat ik dat ooit een keer moest gezegd hebben thuis. Van, allez, ik ben eigenlijk, zal ik misschien zeggen, een achterkomerke. Ik ben 14 jaar na mijn broer ter wereld gekomen, nogal onverwachts, ongepland. Ik denk dat mijn ouders een ferme brok hadden aan mij, want ik stelde alles in vraag. Niet alleen waarom zijn de bananen krom en zo, maar zo, waarom mogen jongens geen rok of geen kleed aandoen? Ja, omdat dat zo is. Omdat jongens een broek dragen en meisjes dragen een kleed. Je moet daar niet meer mee afkomen. En dat, denk ik, heeft zo in mij geplant dat dat abnormaal was. En ik heb dat altijd verdrongen en verdrongen tot op dat moment dat ik zo dacht, ben toch alleen thuis en dat doet dat aan. En dan vervalt er direct zo koud zweet en de angst van, oh, misschien komt ze terug en is iets vergeten, ziet ze hem hier plots zo staan. En je voelt je vrij ongemakkelijk, abnormaal, raar, ongewenst zelfs een beetje zo, van, allee, waarom doe ik dat nu? Maar het is sterker dan jezelf en je doet dat verder en af en toe, ja, zo in het geniep, in het geheim. En dat heeft twee kanten zo. Hè. Enerzijds voldoet je aan een verlangen en anderzijds creëert je een zekere angst en spanning waarbij dat je niet goed voelt. En dat is altijd ambetant. Je voelt je niet, ja, één of zo. Het is lekker of je twee kanten naar je sleuren en dat je niet weet wat kant er op moet. En ja, dat heeft zo een hele tijd geduurd. Tot op een bepaald moment. En toen was ik al gescheiden. En dat had daar niks mee te maken, trouwens. Tot op een bepaald moment dat we met een aantal vrienden een plan aan bekokstoven waren om een kameraad een poets te bakken. Iemand die altijd zei van, mij kunnen niks wijsmaken, mij kunnen niet beliegen, ik zie dat direct. En we hadden een plan gestoofd om hem een lapdance te bezorgen met zijn lief. Maar die had hetzelfde postuur van mij. En ik had exact dezelfde sexy kleren van haar aangedaan. En naar gelang zij verder deed, nam ik plots haar plaats in. En op het einde van het verhaal zat hij op mijn schoot, op mijn billen te wrijven en deden we zijn blinddoek af. Dus dat was fantastisch goed geslaagd. En ben ik die avond gewoon zo blijven rondlopen. En eigenlijk kwam ik daar veel complimentjes tegen. Van, ah ja, schone beenmaat. Hey. Ik wou dat kon wisselen met u. En, allee, zo. En het is een madame die al een keer vlug kijkt. Zo. Ja. dus ja, die avond was dat zo voor het eerst zodat ik mij zo een klein beetje op mijn gemak voelde daarin. En dat ik dacht van, oh, er zijn toch mensen die dat zo niet direct afkeuren. En ja, ik had eigenlijk zo vanaf dat moment zin om dat meer met de buitenwereld te delen en dat gewoon te kunnen doen zoals dat ik voelde. De ene dag kostuum en een das en de andere dag een rok of een kleed of weet ik veel wat, naar gelang de temperatuur ook. En ik was al een tijdje thuis gewoon. En dan, ja, dan kwam het. Hè. Covid, lockdown. En dan begonnen we ons te vervelen met z'n allen, want we mochten niet buiten, we mochten dit niet doen, we mochten dat niet doen. En ik had geluk gehad om op dat moment net een gouden handdruk gekregen te hebben, dus te zeggen niet meer op te moeten werken. Dus ik moest ook niet telewerken, ik moest mij daar allemaal geen zorgen in maken. Ik was ook gestopt met dansles geven, dus dat viel allemaal toevallig goed samen voor mij. Ik had tijd zat, maar wat zou ik ermee doen? Een tweedehands piano gekocht en mijn piano leren. Jee. En dat begon alles wat te lukken. En zo, af en toe zette ik zoiets op Facebook. Zo. En een andere dag maakte ik eens een grappig filmpje en ik imiteerde zo ik iets van, wat is daar met die kok, die Zweedse kok, de Muppets. Hè? En ik maakte wat parodieën en zo, ik wisselde af wat piano, wat parodieën. En dan dacht ik van, waarom ik niet in een rok schiet, terwijl ik aan het strijken ben. Zo, hè? En ik kreeg daar toffe respons op. Zo. Mensen die mij zeiden van, iedere dag ik wakker word, het eerste dat ik doe is Facebook openen en zien of het niet van nog geen filmpje gepost heeft.
En dat stimuleerde mij zo wel om daarin verder te doen. En dat was leuk. En dat was, ja, plots was het personage Agnieszka geboren. En op een bepaald moment liep ik al heel de dag in een rokje rond en zag ik ineens van, shit, het is 7:15. De lijst gaat sluiten, ik moet nog boodschappen doen. En ik spring op mijn fiets en het einde van de straat realiseer ik mij van, oei, ik heb mijn rok aan. Fuck. Ja, maar als ik nu terugkeer, dan heb ik geen eten. En als ik doorrij, dan moet ik daar in mijn rok dan nog aanschuiven aan de kassa. En wie weet, komt er dan misschien een collega van mijn werk of zo? Of kom ik nog tegen? Spanning alom. En ineens dacht ik zo van, fuck you all, ik doe het gewoon. En ik reed door naar de Colruyts. En zo dicht mogelijk bij mijn kark en zo, dan ze het dan toch niet te goed zagen. En proberen zo de korte bochten te nemen en een beetje zo. Hè. Allee, zo, het mocht gelijk wel en niet gezien worden, ik voelde mij niet op mijn gemak, maar ik had gelijk toch de moed verzameld om gewoon te doen wat ik wou doen. En ja, ik ben aan het aanschuiven aan de kassa en ik kijk naar rechts, een collega van mijn werk. Ah, Ivan. Ah, kom eens. Hey, hoe is het, jongen? En begint te vertellen. En die mens reageert daar niet op. Maar ik zie hem zo wel af en toe een keer die ogen naar beneden gaan. Zo. Ik zei, ja, morgen is het koekenbak op het werk. Hè. Iedereen weet het. Dat gaat daar goed gelachen worden. Kom ik op het werk, zondags. Geen kat die er naar kraait. Ik dacht zo, Alleen onder de middagpauze met een collega zo. Is er u niets opgevallen? Is... Wat? Ik zei, ja, ik droeg toch een rok. Oh ja, maar, zegt hij, ja. Moet je dat maar niet vertellen? Had je toch ook overal niet gaan vertellen wat kleur van trui dat ik aan heb of zo? Ah, tof. Allee, hey, leuk. Allee, 14 dagen later, op een andere gelegenheid, kom ik nog een keer een collega tegen. Ze stelde het verhaal. Die reageerde daar niet op. Allee, ik bedoel, die ging dan niet aan de grote klok. En dacht ze van, ah, oef. Allee, wat een geruststelling. En stilletjes aan, zo begon ik daar meer en meer mee naar buiten te komen. En dan komen ook ja, de positieve dingen. Hè. Mannen die naar mij komen en die zeggen van, amai jong, ik heb respect voor u. Want eigenlijk zou ik dat ook wel doen, maar ik durf dat niet. Ik heb er de ballen niet voor. En jij doet dat gewoon. Jong. Hoe doe jij dat? En hoe gaat dat? En dan vertel je daar iets over. En dan gaat alles in een tweedehands winkel en dan komt daar ineens een man met een rok voorbij en die kijkt naar je en zegt, ah, je doet een rok aan. Hè? Direct contact en een verhaal. En, allee, ja, dat is toch zo gelijkgestemde precies die elkaar tegenkomen. En dat was direct plezant. En dan, ja, nog verder. Ik kom daar wel eens minder goede dingen tegen. Hè. Zoals als je op de fiets zit en een auto die stiller en stiller achter u rijdt. En dan denkt ze van, die gaat de weg vragen. Of wat. En dan kijkt hij en dan ziet hij dat hij daar rare dingen aan het doen is. En plots schrikt van uw snor en uw bakkenbaard. En zich realiseert dat geen vrouw is en zijn stuur omslaat en u van de baan rijdt. Met goede reflexen en een mountainbike heb ik mee op het voetpad kunnen springen en er is niks gebeurd. Hij is met razende vaart vertrokken. Ik heb zijn nummerplaat niet kunnen noteren. En nadat ik van de schrik bekomen was, heb ik gezegd, fuck you, jij bent de rare. Jij bent degene die niet goed in elkaar zit. Niet ik, verdorie. Ik ben gewoon doorgereden. Maar het geeft wel toch wel een beetje het gevoel van er kan altijd wel ergens in het hoekje iets schuilen dat niet deugt. Hè. En ik heb daardoor ook vrouwen veel beter leren begrijpen. Vrouwen die zeggen van, oh, ik ga weg, maar ik ga mijn eerste lange broek aan doen, want in dat rokje ga ik de fiets niet op of ik heb weer heel veel miserie vanavond. En dat is ook zo. Ik ervaar dat ook. Maar ik ervaar dat ook van vrouwen hè, die plots mijn rok optillen om te kijken of ik wel een onderbroek aan heb. Gebeurt ook. Ja, dat is omdat de Schotten geen onderbroek dragen. Ja, bedoel, dat doen wij ook niet bij jullie. Hè? Allee, ik hoop dat toch, dat niet gebeurt. Dat is toch niet de bedoeling. Maar dat zijn zo wel een paar rare dingen die u vervallen. En ondanks dat doe ik daarmee verder. En ja, zo gebeurde het dan op een bepaald moment dat ik in de winkel stond. En ja, ik zit zo op een bepaald moment beugekeken op die 2 of 3 rokjes die je hebt. Dus je moet wel een keer iets nieuws gaan kopen. En dat gaat het dan in de winkel, hè, want die maten van die vrouwenkleren, maar te klein. Ik kreeg dat soms nog niet over mijn billen. Ik snap niets van die maten. Nu nog niet, hè, ik snap daar nog niets van. Ik moet dat gewoon even zo meten en dan weet ik van, ja, dat is al ongeveer... Of als het rekt, dat is goed, als het goed meerekt. Ja, bon, dus ik ga zo met 2, 3 modelletjes die paskamer binnen, geen één dat past. Ik dacht van, ik zal even terugkeren. Ik doe dat gordijn toe, dan denken ze dat dat bezet is. Ik
ga ander gaan halen. Ik kom terug, ondertussen staat er daar een juffrouw. Meneer, je mocht niet met twee in de paskamer. Maar ik zeg, ik ben toch maar alleen? Ja, en uw vriendin dan? En ze wijst naar dat gesloten gordijn. Maar ik zeg, ik heb geen vriendin. Oeh, ah, ja, bloos, bloos, bloos. Ja, ga maar binnen, meneer. En dan deed ik dat zo in het begin met een uitvlucht. Hè, van ja, mijn vriendin heeft dezelfde maat van mij. En zo. Ja, maar stilletjes aan, door de positieve reacties vooral ook, begon ik me meer en meer op mijn gemak te voelen. En begon ik meer en meer zoiets te hebben van, wel, ik doe het gewoon. En ja, dat is zo'n beetje in het kort het verhaal. Tot op een bepaald moment dat ik in de vooruit sta. Iedereen kent hier de vooruit wel, denk ik. En daar beneden, die piscine, een lange rij. Vroeger was dat een heel lange rij, maar ze hebben ze nu ingekort. En moet je dus voorstellen, ik sta daar met mijn rokske, van voor naar omhoog, te plassen. En dan zie je zo wat mannen blikken. En dan denk ik, shit, zou ik toch niet beter bij de vrouwen gaan plassen? Want dat is nu toch ook wel raar. Ja, ja. En dan is er dan een man die wat aan het treuzelen is, zo van... En ik zei, ja, iedereen heeft voordeel. Hè? Dat heb ik zelf ook beseft, want ik had toen ook een voordeel. Ik dacht van, wat gaat hij hier doen of vragen? En als alle andere mannen weg waren, komt hij zo aarzelend dicht bij mij. En ik had amper gedaan met plassen als hij zo vraagt, meneer, mag ik een foto nemen van u? Ik zei, shit, waarom wil... Ja, dat zou kunnen, maar waarom wilde je van mij een foto nemen? En wel, zegt hij, kijk, zegt hij, ik heb een zoon van 11 jaar... Die draagt heel graag rokken, maar die durft daar niet mee naar school. Hij zou dat wel willen, maar hij durft dat niet. En ik zou hem willen tonen dat dat eigenlijk heel normaal is en dat je dat gewoon... Alleen dat er nog mensen zijn die dat doen en dat dat helemaal niet zo abnormaal is. En we hebben dus e-mailadres uitgewisseld en zo. En ik heb die mensen een foto laten nemen, of 2, 3 misschien zelfs, ik weet het niet. En ik heb er denk ik een maand of een maand en een half niks meer van gehoord. Tot op een bepaald moment dat ik zo'n grote e-mail kreeg. En daar stond onder andere in dat zijn zoon voor het eerst naar school geweest was met een rok aan en heel positieve reacties had gekregen. En dat hij eigenlijk een ander mens geworden was. En dat hij mij wou bedanken. En dan denk ik van, als ik straat op ga en de mensen vragen soms aan mij, Ivan, heb je geen

0: Dan denk ik, nee. De ene dag sta ik op en doe ik een hoed en een das en een kostuum aan en dan voel ik mij er goed in. Want het doet niets af aan mijn mannelijkheid of aan mijn, of het bepaalt ook mijn haartijd niet of zo. Hè. Sommige vrienden vroegen mij dan zo, zijn jij nu homo geworden of zo? Of zijn jij nu dit? Maar ik zeg, allez, een vrouw die een lange broek draagt, vraagt je ook niet, zijn jij nu voor de pot geworden? Allez, weet wel, maar ik krijg rare vragen hoor. Dat is nog helemaal niet ingeburgerd. Maar als ik dan denk van, kijk, zei dat jongetje, bespaar ik misschien 40 jaar ellende daardoor, dan is het de moeite geweest dat ik gewacht heb in het toilet tot als die mens mij die foto vroeg. En dan heb ik daar misschien toch altijd nog niet gelukkig gemaakt.
1: Dit is Urgent FM.

geleerd. Ik heb ervan gedroomd. Ik heb eraan gedacht.

zacht gefluisterd. Ik had het plannetje helemaal uitgedacht. Ik had het aan

vroeg of laat, maakt niet uit. Ik zie wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

vroeg of laat, maakt niet uit. Je weet toch hoe ik ben toch altijd trouw.

die to make men holy. Let us die to make things cheap.

desire to make things cheap.

schreven samen een verhaal. Maar is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux in het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt uit.
3: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effect is op onze hersenen.
2: De winnaars krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer 1 miljoen euro. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dat is vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
4: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt, bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
2: De politie heeft een man van 47 opgepakt na een dodelijk ongeval van gisteravond in Baal in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. Die man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark en dat moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de Brusselse regering ook officieel zetelt. Het is op dit moment niet mogelijk om op de borden van de stations te zien of je trein wel rijdt en wanneer. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel proberen op te lossen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: mensen, gevaarlijke mensen, verdwaalde, verlaten, gezonde mensen, gehate mensen, verlegen mensen, kwaadaardige mensen. Mensen uit de toekomst, mensen op vakantie, mensen die het maken, mensen met een rugzak, mensen die iets missen, mensen zonder huisdier, mensen met een achtergrond, mensen die verdrinken. Mensen in het algemeen, mensen in het algemeen, mensen in het algemeen, in het algemeen, in het algemeen, mensen in het algemeen, mensen in het algemeen.
1: Ik eet het liefst een broodje kaas. En ik poep nooit stiekem in de club. Ik vecht voor niks, iedereen is gelijk. Ik haat verlies. Door die paarse reclame op tv wil ik geen kat meer, maar een hondenpup. Ik pak om 6 de bus naar werk. Ik lach om memes op Instagram. Doe normaal, dat is gek genoeg. Altijd check ik in en uit de tram. Ik nodig vrienden uit in het weekend. Vrijdag kook ik wat niemand eten wil. Ik heb kids, 2 meisjes en ik ben getrouwd. En ik heb een diploma omdat pap dat wil. Ik luister alleen maar de top 2000. Al dat andere klinkt te exotisch. Ik kies altijd voor makkelijk en conventioneel. Al dat alternatieve troepen stummen lopen.

0: Dit is Urgent.
1: Dit is Urgent FM.
0: 3 uur.
1: Urgent FM.

jamais pris dans ses bras.

0: de blauwe lucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekijken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze zeggen

In het contract had vermeld dat haar kat niet was toegelaten. En dat die kleine lettertjes haar droevig maakten. Soms, ze zegt dat ze het meest op haar vader leek. Dat ze een kaartje schreef

was waaiden, als we de lakens aan de vastraden. Dat haar gedachten soms afdwaalden, dat ze het warm water in de badkamer liet lopen tot de rimpels op haar hand kwamen. Ze zeggen dat er ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkhoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was, maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep en hoe ze wegvloog, hoog in de avondlucht. Een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Gent is de jury samengesteld voor het proces rond de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij was ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
3: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zou rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
2: Donderdag start het proces echt. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten, dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. Er raakten ook 15 leerlingen licht gewond toen er vuurwerk werd gegooid op een speelplaats. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Die scholierenprotesten waaien over uit Frankrijk. Daar zijn vandaag meer dan 400 middelbare scholen getroffen. De leerlingen protesteren tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Op sommige plaatsen is de sfeer grimmig. Onder meer in Parijs en Nancy proberen jongeren om scholen in brand te steken. In Reims leggen ze het tramverkeer stil. Voor morgen hebben vertegenwoordigers van de leerlingen opgeroepen om in heel Frankrijk actie te voeren. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport. Onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans zal er niet bij zijn. Hij is geschorst. Wie hem zal vervangen als kapitein, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
4: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
2: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Niet meer, ik kijk niet op. Ik wil wel praten, maar ik twijfel toch. Ik zit al dagen met dezelfde shit. Ik wil wel schrijven, maar zelfs schrijven, nee, dat helpt me niet. Maar vind het prachtig hoe dat alles loopt. Ik zie je lachen in je achterhoofd. Ik tel momenten die nooit vaststaan. Langzaam loop ik rustig door de parklaan. Ik luister deel op een vinylplaat. Ik doe zo'n dingen als het minder gaat. Ik zou liegen als ik zei dat het niet droevig is. Maar ik wil eerlijk zijn met hoe het zit. Ik wil echt zijn, mijn hart op de tong hebben. Wil niet weten wat ik had of ik kon hebben. Wil niet weten wat je dacht of je kon zeggen. Wil niet breken in de nacht. Maar het is moeilijk om te zeggen.

gedaan wat ik kon. Ik heb mijn hart eruit gesneden en begraven in de grond. Hoef geen compassie of een schouderklop. Ik zoek de pauzeknop naarmate dat ik ouder word. Gedachtes door de microscoop. Ik kan terug lachen sinds ik minder rook. Wil niet breken of niet buigen door de last op me. Ik wil niet leven als een hond of als een slachtoffer.

in het ruisen van de wind. Het

0: 2 uur Gent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent Gent FM.
2: Vita, Lama, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota.
3: Waar zou dat want? Onde mora a saudade? Waar saudade woont.
4: Aflevering 2 ondertussen van Waar saudade woont. Je kan ons trouwens volgen op Instagram. Daar zet ik ook de playlist van de aflevering. Dus dan kan je nadien nog de nummers opzoeken op Spotify of iTunes. En je vindt ons onder de titel van het programma Saudade. Schrijf je met S-A-U-D-A-D-E. Gisteren waren het presidentsverkiezingen in Brazilië, maar gezien deze aflevering vooraf opgenomen is, is gisteren eigenlijk vandaag. En kan ik dus nog niks over de verkiezingen vertellen, behalve dan dat ze nu bezig zijn en dat ik oprecht hoop dat Lula zijn presidentschap mag verder zetten. Vandaag geen politiek, maar fijne muziek. Adriana Calcunhota en Arnaldo Antunes, twee grootheden van de hedendaagse muziek, maakten samen een plaat. En die is net uit. Je luistert naar Agora Juntos, nu samen.
5: Lado em minha casa, para mim o tempo passa devagar. Como monge na caverna. Fico longe da baderna para ter pouco de paz.

0: dois países, uma música, Three London and Lead.
1: In twee landen, één lied, zoeken we covers. Braziliaanse covers van nummers van hier of covers van hier van Braziliaanse nummers. Bent u nog mee? Starten doen we vandaag met het lied Leef, dat je kan kennen van de begingeneriek van Big Brother. Do you remember? Hier een stukje.

Bij ons is de Big Brother-gekte allang uitgedoofd. Om de een of andere onverklaarbare reden is Big Brother nog steeds bijzonder big in Brazilië. Elk jaar worden sterren gemaakt dankzij het televisieprogramma. En zijn er dames en heren die OnlyFans-accounts beginnen en geld verdienen dankzij hun deelname. Het beginnummer is een cover van Leef van daarnet. Gezongen door Paulo Ricardo, hier is Vida Real.

0: Maar genoeg gebrekbodders. Tijd voor een nieuwe rubriek.
1: A voz de hoje. Stem van vandaag.
0: In Stem van vandaag gaan we na Milton Nascimento vorige week op zoek naar een dame. En wat voor een. Marisa Monchi is een Braziliaanse zangeres, componiste en producente, geboren in Rio de Janeiro. Ze staat bekend om haar warme, veelzijdige stem en haar mix van MPB, música popular brasileiro, populaire Braziliaanse muziek, samba, bossa nova en pop. Ze werkte samen met grote namen als Arnaldo Antunes en Carlinhos Brown, onder andere in het project Tribalistas, waar je straks een nummer van hoort. Haar muziek combineert poëtische teksten met rijke organische arrangementen. Ze geldt als een van de belangrijkste en meest gerespecteerde artiesten van de hedendaagse Braziliaanse muziek. Starten doen we met een nummer uit haar eerste studioplaat. Dit is Volte para seu lugar. Keer terug naar je plek.

Ik zou gerust een hele uitzending Marisa kunnen draaien. Gelukkig is er Spotify. Zoek haar gerust eens op. Marisa Monchi, M-O-N-T-E, geschreven. Daarnet zong ze het nummer Volci para un solo lugar. Een nummer gecomponeerd door Arnaldo Antunes. Nu is het de beurt aan een nummer van haar andere partner, Carlinhos Brown. Segue o seco. Volg de droogte. Samen met deze twee heren vormden ze het trio Tribalistas, een van de best verkopende gelegenheidsgroepen in de moderne Braziliaanse muziekgeschiedenis. Van een eerste plaat verkochten ze meer dan 1 miljoen exemplaren. Eerst dus Segue o seco en daarna van Tribalistas een grootste hit, Velha Infância.

0: cartão postal musical. Musical postcard.
1: Vorige week kregen we post uit Salvador. Deze week krijgen we de muzikale postkaart uit Rio de Janeiro. Rio klinkt in de eerste plaats als samba. Geboren in de favelas, de krottenwijken en op de heuvels van de stad en groot geworden in de sambascholen van Mangueira en Portela. We starten dus deze muzikale postkaart met een samba. Cartola, medeoprichter van de sambaschool Mangueira, was een van de grote dichters van de Braziliaanse samba, met een stem vol melancholie en waardigheid. O Sol Nascerá, het nummer dat we nu gaan beluisteren, is zijn meest hoopvolle lied. Na verdriet en donkere dagen komt er altijd weer licht. Dankzij de eenvoudige tijdloze melodie en de troostende tekst werd het een klassieker die tot op vandaag meegezongen wordt.

In de jaren 50 bracht Bossa Nova aan de stranden van Copacabana en Ipanema een zachtere jazzy kant van de stad aan het licht. Jonge muzikanten uit de middenklasse combineerden samba met cool jazz, met Juan Gilberto, Tom Jobim en Vinicius de Moraes als sleutelfiguren. De doorbraak van de Bossa Nova kwam in 1958 met Juan Gilberto's versie van Chega di Saudade en daarna met het wereldwijde succes van Garota de Ipanema, mede dankzij het album Gets Gilberto uit 1964. Maar wij gaan luisteren naar deze Chega di Saudade.

examino os peixinhos amarelos.

Sinds de jaren 80 klinkt in de stad ook de funk. De beat van de favela-feestjes, de baile funks, die vandaag populair zijn in de ganse wereld. We luisteren naar een bekende oudere funk die een beetje de hymne is geworden van Rio. Il so caro ser feliz. En daarin zingt Cedinho, il so caro ser feliz, andar tranquillamente na favela onde eu nasci. Ik wil gewoon gelukkig kunnen zijn, rustig kunnen rondlopen in de wijk waar ik geboren ben. I poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem o seu lugar. En trots kunnen zijn en beseffen dat zelfs een arm iemand zijn plek heeft.

In deze muzikale postkaart uit Rio de Janeiro nog twee nummers. Eerst luisteren we naar Marcinalia met Cabigi en daarna is het aan Marcelo de Dois met Quauet.

Je hoorde Maria Gadu met Tudo Differenti, alles anders. Ons uurtje Braziliaanse muziek zit er bijna op. We horen elkaar volgende week terug. We sluiten af met nog liedjes van Ana Vitória en Anita. Até a próxima semana, tot volgende week.

0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Listen to our theory.
3: Mer filomen me.
4: Pero sana mano van. Non
5: paga, paga.
6: Ma tu vedere ni buona o te. Ma peggio non va a essere per te. Oye, via un Vero, tinta cabango, tinta cabango.
7: Terwijl Gent zich opmaakt voor het filmfestival en Urgent een meeting heeft over het programma Filmfest, draaien wij lekker muziek. Een trip rond de wereld. Welkom bij Radio Taxi.

Welkom bij Radio Taxi, onze trip rond de wereld. Die begon gewoon in België, want deze is nieuw uitgekomen bij Zephyrus. En de muzikanten wonen in Gent en Brussel. Ik heb het over Echoes of Zoo, de band van Nathan Daams, Valk Schouwen, Lieven van P en Bart Vervaak. Het nieuwe album heet Collective Intelligence en je hoorde daaruit Higher Levels. Dan naar een classic. De eerste keer dat het nummer geschreven werd of uitkwam, was in 1974 door George Mautner en Nelson Jacobina. Maar het bekendste cover is die van Gilberto Gil. Galera maakte in 2000 in Brazilië deze Maracatu Atomico.

Deze versie van Maracatu Atomico is van Galera, gemaakt in 2000 uit Brazilië, of course. Gisteren in het Wintercircus kon je naar de band Laibach gaan kijken. Een Sloveense band die al bezig is sinds de jaren 80. Maar toen waren die verboden in Joegoslavië, toenmalig Joegoslavië, omdat ze speelden met symbolen van regimes en zo. En niemand had het echt door dat het een spiegel voorhouden was. Beetje arty, new wave, industrial, daar komen ze vandaan. Maar intussen veel poppier geworden. Het was een leuke show met veel afwisseling en heel hedendaags. Laibach hoor je met Love Machine.

Gisteren kon je deze dus meemaken in het wintercircus Laibach. Weet je, het is de naam van de band. Laibach is eigenlijk de oude Duitse naam voor Ljubljana. En dat lag natuurlijk heel gevoelig destijds. Daarom was het zo lastig en mochten ze destijds niet spelen in Joegoslavië. Maar nu dus wel, ze waren gisteren in het wintercircus en je hoorde Love Machine. Naar Rai gaan we uit 88 van Chaba Zahuania. Dit is Ja Laulit.

Shaba Zuhania was dat met Ja Laulid. Zenobia, misschien ken je die nog. In 2020 heeft dit Palestijns duo uit Haifa een album opgenomen. Halak Halak heet het, bij Acid Arab Records, een sublabel van Cramped Discs. Zenobia met de titeltrack Halak Halak.

Uit Haifa, Palestina was deze Zenobia en Halak Halak. Wie kent nog Marcel Khalife en zijn zoon Bahar Mar Khalife? Libanees en muziek gemaakt en wat we gaan draaien komt uit 2016. Het is niet de radio edit, maar de Dina Abdel Wahed remix van Lemon.

Wie het origineel kent van Bahar Mar Khalife, die weet dat er dan geen vrouwenstem op staat. Hier dus de prachtige stem van Dina Abdel Wahed in haar remix. Goed, we trekken naar Istanbul met Hüsnü Sendlederici, de klarinetist, en de prachtige stem van de vrouwelijke MC Ayben. Dit is Sina Nari.

Dus nu Sendilichi met de vrouwelijke MC Aiben. Naar Congo, of dus te zeggen een Congolese die in Frankrijk woont, Kimia Malembe. Dit is Afro Electro.

Er zit power in deze Kimia en het nummer Malembe. In 2017 maakte Eda Diaz het nummer Paso Paso. Ze heeft een Franse moeder, een Colombiaanse vader en ze mixt dus Latijns-Amerikaanse invloeden met pop. French touch à la colombienne, quoi. Eda Diaz, Paso Paso.

0: cantarle al niño,
1: Quand on parle de toi, mon île, de ton ciel tropical, mon île.
2: Uit 2020, The Architect en Bailey de Sol. In 2008 werd in Marseille, weer in Frankrijk, deze gemaakt van de Wacha-clan. Dit is Balkan Cuckoo.

Het is bijna Dia de los Muertos, dus we mogen de Mexicaanse hits nog eens bovenhalen. Dit komt uit Noord-Mexico. Juan Gabriel, zowat de bekendste Mexicaanse zanger met de typische banda. Een band vol blazers en dit is ook de Banda El Recodo die ontstaan is, jawel, in 1938 al. De hit was Me Gustas Mucho. Dit is Pérez Prado, Perifidia.

Je dacht misschien dat Pérez Prado een Mexicaan was, maar dat is niet waar. Hij is in Cuba geboren, maar hij heeft wel het grootste deel van zijn leven in Mexico gewoond. Perfidia was dit van Pérez Prado. Prachtig. Naar Mexico, we blijven in Mexico met Los Cocholites. Met Son Sin Fin.

Het heet dan wel het liedje zonder einde, maar we gaan ze toch op een bepaald moment moeten stoppen. El son sin fin heet het, van Los Cocholites. En de stijl die je hoort is son garocho uit Zuid-Mexico in de buurt van Veracruz. De laatste die ik vandaag ga aankondigen is er eentje uit Peru. Chicha, een beetje de psychedelische cumbia variant uit Peru. En het is Luis Alva met La Pastoricha. Hierna Juan José en Tino Tozzi in de mix.

0: Love it to the maximum. Scene and the buck up the sound crew. Do it.
1: Goedenavond, dit is Selector X met een volgende live uitzending vanuit de studio in de Kroeg van Buck Up That Sound. En deze keer ga ik allerlei klassieke reggae spelen. We beginnen met een Rub It Up Classic, Don Carlos met Mr. Sun, uitgebracht op het Jack Hyden's label in 1981, als ik juist ben.

extended version en de closingsversie die terug op Jack Haydn's label in 1982 en vele malen het beste van allerlei labels en vormen, onder andere Greensleeves die ik in Gama heb. We gaan verder met een Greensleeves, die origineel Greensleeves uitgekomen is. Het is een Volcano Production natuurlijk. Het is Ahmed Redlock van Rub It Up, ook 1981.

80's. Die ook wat dingen heeft opgenomen met de Nintendo. Hier de DJ-versie van Avatar. Ik vraag op We gaan verder met Horace Andy, ook een jaren 80 tune op Wackies. En dit is Let's Live in Love.

Heavyweight Gulag is dat uit 1981 van Horace Andy, dat is een extended version. Uitgebracht op een 12-inch, dat is een 12-inch. Dat bleef een half keer speelwerk, is afhankelijk op

klassieke, klassieke bolletjes staan. We gaan hebben weer een zittige klassieker uit 1979. Dit dat op een heel ander label, heel ander stijl.

Creation Us met Crisis hier op een 12-inch version van Intopera. We gaan verder meer richting de UK met Linton Breezy Johnson. Talking about the UK, but niet veel is veranderd helaas. Hier is Linton Breezy Johnson met License Fecal.

En dat is een legendarische dub, licensed dub van LPG Flint & Crazy Johnston. Uitgebracht op een van zijn LPG en dub albums. Dat is een hele reeks van, ja, maar heel vet. Net zoals St. James. En daarmee zijn we eigenlijk, we zijn de laatste tune van de uitzending gekomen. En ja, maar één minuut. En daarna is het Rub It Up. Ik ga eruit met Burning Spear, een tune uit, ik moet even kijken, 1977. En de tune heet Institution.

If it's nice, repeat it twice. U luistert dit naar Rubber Up Rhythm System. Live and direct vanuit de kroeg. Laatste tune is Ranking Dreads. Give them dub. Big up alle mensen die naar de radio luisteren. En dan vooral naar Urgent. En NTS en Radio Rood. Have a nice Monday evening. Goeie week. En tot volgende week. Peace.